Tot de oorlog, helemaal René. Afrika. Onder mijn sloot, de man liek. Don't you want